Oma chibitiro ondiro kumba kuro matenga maisha ni Oma chibitiro ondiro Hime eshiwa ondiro yanje Nuruwe rokuta Wami Alphonse Siguthere Nuruwe nene meshibitha Ondiro yomwache o Gundwanje Manfred Hona Waraha Siguthere Hime eshiwa ondiro yanje Nuruwe rokuta Wami Alphonse